Achokwadi dzega dzega dzamanga muchikumbira vatereri ndodza ndichiri kurova pano. Aiwa ndichibva kuna Ngwenya Brothers ndikati regei ndiende kotera musweki wadzanove gomera uripo.